na kwa pesa cheza na bana lipopo international ya poligrafe musiki bila chasho pole pole pole pole pole pole pole pole ndio mwendo chomo chomo.

ma konyo jatumbe, nyai wuda hero nyocha toka, I wuda hero nyocha toka, wuda hero, o baba Melanie.